Ja, en alleen dat je tijd over de oude van paal en je leert. Maar je bent, thank you for the show. Sorry, hier is een pokkelein met Kouliki. Ja, dat is ook voor de oude. Ontzettend samen.

Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4B98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag gaan over cijfers liegen niet. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Maar de liedjes van vandaag passen helemaal niet bij die onderwerpen, die niet liegende cijfers waar ik het over ga hebben. Ik heb een file op mijn computer met allerlei liedjes die eigenlijk nergens bij passen en toch leuk zijn om te horen. Dus ga ik een paar aparte global programma's maken waar niks bij elkaar past en op de een of andere manier toch wel. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

als bakker. Ik was een slechte leerling op de middelbare school. Mijn hoofd bevat geen hersenen, maar een soort riool.

The Bunker. Het was tijdens een dinertje bij een hele mooie vrouw. Zwoel keek zij mij aan en zei: ik hou van jou.

0: aardappels pakken is opwindend, sexy, stoer. Maar soms vallen er tranen.
1: En Jaap Krijger die zong net over aardappels bakken. En ik ga zo dadelijk verder met een liedje van Vuile Mong en zijn maten. En dat heet Apekot.
2: Welcome to Global, 4EB's digital station.
3: Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel, wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt en jij vliegt in de kindercrash. En de crash, dat

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet, zit op weg naar school. Je boekentasken onder je arm en je zit content en fier. En je denkt, nu gaat het leven beginnen. De vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Bart Weger zeg, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven. Daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder. Cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek,

is de moment om zenuwachtig te worden. Het is de moment om te panikeren. 40 jaar, 40. Van de mooiste jaren van uw leven hebt u kapot gewerkt aan dat stomme machine in die stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Ziet u, van mij moet je hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer de directeur, zeggen ze, Jean-Pierre, die mens wordt oud en ik kan niet meer mee. En iedere week zijn wij ons premie kwijt. Ziet u, Jean-Pierre, van mij moet je hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze tegen mij, zeggen ze, meneer de directeur, waarom zou Jean-Pierre niet met pensioen gaan? Waarom zou Jean-Pierre niet nog een beetje van zijn leven genieten? Wat denkt de Jean-Pierre? En s'avonds, je rijdt naar huis met uw velo. En je denkt, Jean-Pierre, verdikke Jean-Pierre.

En gedenk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg, leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij de opwekens. En waar zit een de opwekens?

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
2: En hier wat cijfers die niet liegen. Wat als er maar 100 mensen op de wereld waren? Eenvoudig om te beginnen. Met zo'n 100 man op de wereld, dan zou de helft vrouw en de helft man zijn. En in de leeftijden van die 100 zouden er 25 tussen de 0 en de 14 jaar oud zijn, 66 tussen de 15 en de 64 jaar en 9 ouder dan 65. 60 mensen zouden in Azië wonen, 16 in Afrika, 10 in Europa, 9 in Latijns-Amerika en tenslotte 5 mensen in Noord-Amerika. En religie? Van de 100 man zou er 31 christelijk zijn, 23 moslim, 16 ongelovig, 15 hindoe, 7 boeddhist en 8 zouden andere geloven aanhangen. Van de 100 zouden er 86 kunnen lezen en schrijven en 14 niet. Een geruststellende meerderheid van 82 zouden beschikking hebben over stroom, terwijl 18 geen toegang hebben tot elektriciteit. En de moedertalen. 12 Chinees staat aan top, 6 Spaans, 5 Engels, 4 Hindi, 3 Arabisch, 3 Bengaals, 3 Portugees, 2 Russisch, 2 Japanees en 60 met andere talen. En zo zijn mobiele telefoons en wc's nog heel wat verdeeld over de wereld. Wist jij dat 80% van de wereldbevolking een mobiele telefoon heeft en dat slechts 60% van de wereldbevolking beschikt over een wc? In plaats van 7,5 miljard mensen wordt een groep van 100 mensen gebruikt om de percentages inzichtelijk te maken. Erg interessant. En als de wereld door slechts 100 mensen werd bevolkt, dan zou er nog steeds ongelijkheid op aarde beheersen. Volgens de huidige verdeling zou één persoon dan over 50% van alle geld beschikken. En deze cijfers zijn ontleend van de Amerikaanse overheid. 15 mensen verdienen minder dan $2 per dag en 56 mensen tussen de $2 en $10 per dag. Daartegenover staan slechts 6 mensen die tussen de $56 en $90 binnenhalen en 1 persoon die dan meer dan $90 per dag verdient. De kloof in de inkomens verklaart ook andere grote verschillen. Zo hebben slechts 7 mensen op aarde universitair onderwijs genoten. De andere 93 niet. Terwijl 12 mensen overgewicht hebben, zijn 15 mensen ondervoed en krijgen 13 mensen geen toegang tot drinkbaar water. 77 mensen hebben gelukkig een dak boven hun hoofd, maar 23 zijn wel dakloos.

En dat was Mark Dex met Bla Bla Bla. En ik ga verder met een liedje van Bart van den Bossen. En die zingt...

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En hier wat cijfers over wat er gebeurt in de auto. Als je gaat zitten appen achter het stuur, kijk je, afwisselend, steeds 6 seconden wel en 4,6 seconden niet op de weg. Bij een snelheid van 100 km per uur heb je dan bijna 130 meter blind gereden. Daarmee wordt je kans op een ongeval ruim 23 keer groter. En in de auto met de kinderen op weg naar jouw vakantiebestemming. Dan gaan die verveelde en vervelende koters van je na gemiddeld 31 minuten roepen: zijn we er al? 85% van jullie is te lui of te bang om iets te veranderen aan de standaardinstellingen van een smartphone-app. Wetenschappers noemen dat het inertia-effect. En precies daarom bieden Facebook en Google je met alle plezier hele uitgebreide privacy-opties aan. Je verandert toch niets en je drukt altijd op oké.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Wat cijfertjes over onze wc. 50% van alle mannen leest op de wc. En 10% speelt er wel eens een spelletje op zijn smartphone. Niet gek dus dat 30% van alle vrouwen zegt: ik vind dat mijn man of vriend te lang op het toilet zit. Vrouwen hebben gemiddeld 2,3 keer zoveel tijd nodig voor een bezoek aan het toilet als een man. Toch is de verdeling van wc's voor mannen en vrouwen in bijvoorbeeld het theater doorgaans 50-50. Het gevolg? Dat weten we, hè? Lange rijen bij de vrouwen-wc's.
2: Je hebt respect voor elke gek.

middernacht, op zoek naar klanten langs de gracht. Ze noemt haar prijs en stapt voorin. Hij is al grijs,

En dat was Benny Nijman met Ergens steekt nergens. En Vulture gaat verder met Geen plaats om te parkeren.

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: En hier wat cijfers over geld. Succesvol beleggingsadviseur worden? Dan heb ik een tip voor je. Stuur morgen 10.000 mensen jouw gratis beursvoorspelling. 50% vertel je de koersen gaan omhoog en de overige 50% zeg je de koersen gaan omlaag. Herhaal dat maandelijks met de mensen die je het juiste advies gegeven hebt. Na een jaar heb je dan nog 5 mensen over die je 12 op 1 volgende keren een juiste voorspelling hebt gestuurd. Wedden dat je die hartstikke gemakkelijk al hun geld kunt aftroggelen? En millennials zijn nogal zuinig. 1 op 3 laat nauwelijks of geen fooi achter in een restaurant. Fooi geven. Je bent echt helemaal tot rust gekomen in een luxe hotel, je hebt heerlijk gegeten en in een gezellig eetcafeetje of je bent gewoon prima geholpen door een vriendelijke taxichauffeur. Wat doe je dan? Precies, je geeft een fooi. Maar hoeveel? Dat hangt af van waar je bent. In een restaurant in de Verenigde Staten geef je 15% fooi. Een vriendelijke taxichauffeur tip je met 10 tot 20%. En de Amerikaanse hotelmedewerker die je koffers omhoog sleept, geef je $1 of $2. In Azië daarentegen geef je 0% fooi. Al was het alleen maar om te voorkomen dat het personeel achter je aankomt rennen en zegt: mevrouw, u hebt te veel betaald. Maar hoe zit het in Nederland? De Volkskrant zocht het uit. 85% van alle Nederlanders geeft regelmatig, meestal of geregeld, een fooi van gemiddeld 2% van de rekening. Doorgaans gaat het dan op een afronding van het bedrag naar boven. Maar dat is niet zoals het hoort. In een café of restaurant geef je, als alles naar wens was, 5 tot 10% fooi. Tenzij je een zonnetje op je bonnetje ziet staan. Want dan heeft de ober het onderzoek van de Franse gedragspsycholoog Nicolas Gauguin gelezen en verwacht hij of zijn aanmerkelijkere hogere tips. Gauguin beweert namelijk, op basis van grondig wetenschappelijk onderzoek, dat een ober die een zonnetje tekent op de rekening van de klant, zijn fooi van gemiddeld 20,7 tot 37,7% ziet toenemen. Statistisch gezien is de kans dat je in een grote Nederlandse stad een vriendelijke en behulpzame taxichauffeur tegenkomt verwaarloosbaar klein. Maar als je hem tegen het lijf loopt, tip je dan 10% van de ritprijs. Portemonnee verloren. Kans dat je hem nog ooit terugziet als er geen geld in zit? 46%. Als er 10 euro in zat? 61%. En als er 75 euro in zat? 72%. Tussen 1945 en 2000 heeft het Nederlandse ministerie van Financiën zo'n 6 miljard munten laten slaan. En daarvan is 50% spoorloos verdwenen. Dus haal dat muntje maar uit je mond. Van alle 65-plussers raapt 90% een muntje van 20 cent van straat af. En van de mensen tussen 18 en de 34 doet slechts 67% dat. Ruim 90% van alle Nederlanders heeft het papiergeld in zijn of haar portefeuille op waarde gerangschikt. 51% van de Britse, 90% van de Amerikaanse en 97% van de Italiaanse papiergeld bevat sporen van cocaïne. En waar is jouw spaarvarken? Volgens American Express staat 22% op zolder, nog eens 22% bevindt zich in de kelder en 14% is veilig opgeborgen in de diepvriezer.
3: Men zegt dat Lazare en Sicile op een maanverlichte nacht zwijgend vluchten uit het dorpje waar ze waren grootgebracht. Dat de man Cecile tooide met een stralend bruidstoilet, rond Lazaren mantel plooide met de zilveren dauw bezet. Ach, men had wel in de gaten dat Cecile een rare was, dat ze met de vogels praatte en soms danste in het gras. En men lachte om Lazare, die zijn bootjes van papier in het zwarte ven liet varen en dan straalde van plezier. Men zegt dat Lazare Cecile aansprak op een zomerdag, dat Cecile hem herkende bij de eerste oogopslag. Want zijn wereld was de hare, men bekeek hem met wat spot. Maar men had niet veel bezwaren, ach, de dwaas zoekt toch te zot. Toen de eerste bladeren vielen, ging de roddel door de straat dat ze dikker werd, Cecile, en de spot sloeg om in haat. Daar beneden zou ze branden, die de duivel had bemind. Maar Cecile vouwde haar handen om haar ongeboren kind. Men zegt dat Lazarus

kind. Misschien dat het dorp verwachtte dat ze boeten voor hun daad. Misschien zag men in gedachten al hun lijkstoet in de straat. Maar wie lang heeft moeten leven in een diepe eenzaamheid, wil zijn leven niet meer geven als de liefde hem bevrijdt. Men zegt

0: En dat was Martine Bijl met Lazare en Cécile. Prachtig liedje. En ik ga verder met een liedje van Herman Finkers. Het is live en het heet Liefde is vreemd.
1: Niet van de kaartclub en niet van de zang. Ik zag haar en dacht maar, waar ken ik haar van? Ze is niet mijn tante en ook niet mijn nicht. Waarvan ken ik dan toch dat frisse gezicht? Waar zag ik eerder die lachende blik? Ik hield het niet meer en daarom vroeg ik: zeg me je naam, want ik weet hem niet meer. Zeg ze Beatrix van Nassau en toen wist ik het weer. Ze zei mij, ik weet een geweldig café. Ik zei, het is oké en ging met haar mee. Ze gloeiden zo mooi in het zacht rode licht. Die lachende ogen, dat frisse gezicht. Toen ik zei, wat drink jij, gaf zij mij een snow. Ik ben koningin, dus het is meervoud voor jou. Pardon, zei ik blozend en iets wat van slag. Wat willen de dames drinken en toen schoor zij in de lach. Ze vond mij, zo zei zij, een leuke jandrol. Ze lachte en danste, bracht mijn hoofd op hol. Kom dans ook jij slomen, mijn hart is gezwicht. Voor die lachende ogen, dat frisse gezicht. Dat speelse spontane, heb je daar altijd? Alleen als ik vrij ben, niet in de baasentijd. Tijd. Zij moest eens weten wat zij heeft aangericht. Ik ben verliefd op dat frisse gezicht. Bij het vallen van de nacht zei ze, ik ben je bruid. Ze maakte mij een sprookje, maar blies het weer uit. Ze moest naar haar werk en bij het ochtendlicht miste ik die ogen, dat frisse gezicht. Op het journaal loopt ze stijf in gareel. Menigeen zegt, wat een trut, maar ik weet hoeveel. Spontaniteit en verliefdheid er ligt. Achter die lachende ogen.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Hier een paar cijfertjes over vrouwen. Wereldwijd leven vrouwen gemiddeld zo'n 5 jaar langer dan mannen. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen. In Estland en Letland worden vrouwen circa 10 jaar ouder dan mannen. In Kazachstan, Litouwen en Sri Lanka ongeveer 11 jaar. En in Oekraïne, Rusland of Wit-Rusland zo'n 12 jaar. Is het je trouwens al opgevallen dat 7 van de 8 landen vroegere Sovjet-republieken zijn? Dat die vrouwen ouder worden is niet zozeer een verdienste van die vrouwen, maar komt onder andere door het vele drinken van de mannen. Omdat vrouwen een lagere stofwisseling hebben dan mannen, lijden veel vrouwen kou op kantoor. Voor het berekenen van de juiste temperatuur in kantoorgebouwen wordt namelijk vaak een verouderde formule uit de jaren 60 gebruikt. En dus is het voor veel vrouwen wel 5 graden Celsius te koud op kantoor. Minimaal 3% van alle Nederlanders leeft sociaal geïsoleerd, heeft weinig vrienden en kennissen en wordt geplaagd door eenzaamheid. Als jongere van 17 tot 23 jaar 24 uur lang geen mobieltje, computer en of televisie hebben, krijgt 79% van hen gevoelens van angst, verwarring en of isolement. Maar dat een pc geen uitkomst biedt, bewees een 63-jarige man uit Groningen. In de zomer van 2011 werd hij dood achter zijn computer gevonden. Pas nadat de man 7 weken geen enkel contact had gehad met zijn 300 quote, vrienden unquote, op het Facebook-internet, kwam een van hen op het idee om de politie te waarschuwen. Tot welke leeftijd blijven de meeste mensen naar eigen zeggen gelukkig? Fransen tot gemiddeld 53 jaar. Duitsers tot 55 jaar. Amerikanen tot 58 jaar. Nederlanders tot 61 jaar. Zweden 63. En Denen en Zwitsers tot gemiddeld 65 jaar. Ja, na het lezen van deze webpagina vind ik dat niet gek. 21% van de Nederlandse bevolking sombert. En ruim 4 Nederlanders sterven vandaag aan die somberheid.
2: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

6 maanlandingen nooit plaatsgevonden. En een slordige 4% van alle Amerikanen is het tot op de dag van vandaag met hem eens. En kan een mens over water lopen? Ja hoor, dat kan. Mits hij of zij een snelheid weet te bereiken van minimaal 108 km per uur. Na rijst en maïs is tarwe, het hoofdbestanddeel van brood, het meest verbouwde gewas ter wereld. Het duurde 12 jaar om de complete genetische samenstelling van tarwe, het zogenaamde genoom, in kaart te brengen. Dat komt door de grootte en complexiteit ervan. Het is ongeveer 4,5 keer zo groot als het menselijke genoom.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.